0: Bravo Romeo Sierra Zero 2-6. Continue taxi until Juliet, holding point of Juliet, contact tower 128 decimal 85.
1: Back to Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet, Juliet,